0: Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

liepen heel veel mensen langs je heen. Niemand keek naar jou. Je voelde je ellendig, zo alleen. Ach, wat moest je nou? Alles wat je lief hebt, is kapot gemaakt. Zou je ooit dezelfde kunnen zijn? Je denkt aan alles.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO, ik luister Nederlands.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

zijn dan deugd. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt. Bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verwerkt. Maar ik zie het wel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: We betekenen in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: leukste, snelle team. Vlaanderens rapste en knapste tophits.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat, dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden. Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Sertlebrugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte. Je zingt.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De eerste dagen van de week zien er best wel redelijk uit. Hoewel het niet altijd even zonnig zal zijn. Het wordt wel weer een stuk zachter. Maandag neemt geleidelijk aan de bewolking toe. Er is toch wel ruimte ook nog voor wat zonnige momenten. Maar er komen duidelijk meer wolken met temperaturen die ergens gaan zitten rond een 15 tot 17-tal graden. Er wordt dus wel zachtere lucht aangevoerd, want de wind die gaat geleidelijk weer naar een meer zuidwestelijke richting draaien. Dinsdag dan zitten we met een warmtefront in de buurt. Dat brengt warmere lucht met zich mee. Temperaturen lopen op, 18, 19, zelfs 20 graden zijn mogelijk. Maar we hebben dat wel te maken met mogelijk toch wel een druppeltje regen, omdat die warmere lucht binnenloopt. Daar zitten we dan ook woensdag, donderdag mee. Rustig weer met ja, toch wel best hoge temperaturen. Met een mix van wolken en opklaringen. Naar het eind van de week toe wordt het mogelijk weer wisselvalliger. Maar dat is voorlopig nog te ver weg om al veel zekere dingen over te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden. Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
1: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen. Ik wil stralen, ik wil zingen. Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
2: Dit is VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In de grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
0: Die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saoedi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Sertlebrugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

VPRO is deze week trots op deze. Dit is de VPRO Trotsplaat.

0: Zit toch zeker dat die noven of sto?
1: Ja, knotsgek gaat het eraan toe deze week in die VBRO-keuken met Steve Tielens en Piet Huizentruit. Zij tekenen voor de gloednieuwe VBRO Trotsplaat. De kop is eraf, wat hebben wij vandaag geleerd? Zo zullen ze de hele week lang met de regelmaat van een klok aan je vragen. Hier bij de VBRO, nieuwe Trotsplaat dus, die voor week 42. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be. En dat zijn er natuurlijk ook twee voor het VBRO Feestcafé.
2: Het VBRO Feestcafé!
3: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje.
2: Het VBRO Feestcafé!
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag start koel. Temperaturen zijn, zoals verwacht, de voorbije nacht flink onderuit gegaan. De minimumtemperaturen zitten overal een heel stuk onder de 10 graden, met wel een heldere start van de dag. Temperaturen lopen dan ook weer heel snel op. Met veel zon halen we vanmiddag gemakkelijk 15 tot 17 graden. Die zon die krijgt het gaandeweg wel moeilijker. Er komt geleidelijk aan wat bewolking opzetten. En ook de wind spant aan. Die komt uit een zuidelijke hoek. En wordt in de loop van de dag toch wel matig. Met aanvoer van zachtere lucht. En geleidelijk aan ook meer wolken. Er is een storing onderweg. Die storing die komt dan ergens vanavond aan. En daarachter zit dan ook weer heel veel, veel zachtere lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
2: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
1: Die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Dit is VBRO.

half acht journaal. Gevolgd door de gloednieuwe single van Lars Verstraeten. Vlinders is die getiteld. Een heel mooi liedje in deze herfstige periode. Wij gaan luisteren naar wat voor de weersomstandigheden het vandaag allemaal verloopt. En ook al even vooruitblikken naar het vervolg van deze zo pas gestarte werkweek. Met Geert Nasens natuurlijk.

We gaan weer naar een bijzonder merkwaardige en memorabele oktoberweek toe. Temperaturen gaan weer heel hoog uitkomen de komende dagen. En dat is toch best wel weer heel opmerkelijk. In tijden van klimaatverandering mag weinig nog verwonderen. Maar wat deze week opnieuw van warmte gaat geproduceerd worden, is toch weer ongezien. Vandaag merken we daar aanvankelijk nog niet veel van. De dag begint koel, zoals verwacht, met temperaturen die een flink stuk onder de 10 graden zijn uitgekomen. Maar die temperaturen gaan snel de hoogte in. We starten immers met veel zon en die warmt de zaak op. Uiteindelijk halen we vanmiddag 15 tot 17 graden met een toename van de bewolking. Er komt immers nog warmere lucht binnen en de warmtefront gaat daaraan vooraf. En dat zal dan vanavond en vannacht door onze regio trekken, waarbij we dan de komende dagen in nog warmere lucht terechtkomen. Je zult dus zien dat vandaag de bewolking geleidelijk toeneemt, net als de wind. Die komt uit een zuidelijke richting. En misschien dat er aan het eind van de dag ook wel een druppeltje valt, wie weet. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt. Beetje regenachtig, er kan wat lichte regen vallen, maar geen grote hoeveelheden bij temperaturen die dan amper onder de 14 graden uitkomen. Een heel erg zachte nacht dus, met hoge minima. Ook nog altijd een goed doorstaande zuidelijke wind. En morgen komen we dan in die heel warme lucht terecht. De maxima gaan nog hoger zitten. We gaan eigenlijk zelfs gemakkelijk richting 20 graden toe. Wie weet 21 als de zon wat meewerkt. Maar er is veel bewolking en mogelijk valt er al eens een druppeltje. Misschien in de middag toch wel een waterig zonnetje dat doorbreekt. Daarbij dan tegen woensdag, donderdag wel veel zon. Die breekt dan wel volop door. Bij hoge temperaturen, 20 graden, alsof het niks is. Misschien woensdag iets minder, maar donderdag halen we dat dan zeker. Waarna dan vrijdag een volgend front met wat minder warme lucht weer binnenloopt. En dan vallen we tegen het weekend weer terug op meer normale oktobertemperaturen. Veel neerslag lijkt er daar echter ook niet mee gemoeid te zijn. Integendeel, ook naar volgende week toe wijzen de eerste kaarten op aanhoudende invloed van hoge druk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In de grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We welkomen deze overeenkomst. Na jaren, protegen we zo'n dag, zo'n dag, in de hemel, Russische schachten. Zaraz ook schachten in de hemel. En waren udaren.
0: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Sert-Lebrugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: Yes.

0: Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VWRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VWRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VWRO ochtendweerbericht.
1: Hey vrienden,

0: Het is alweer tijd voor het weerbericht over weinige ogenblikken in onze maandagse ontbijtshow. Hij vertelt er alles over, Geert Naessens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start koel. Temperaturen zijn, zoals verwacht, de voorbije nacht flink onderuit gegaan. De minimumtemperaturen zitten overal een heel stuk onder de 10 graden, met wel een heldere start van de dag. Temperaturen lopen dan ook weer heel snel op. Met veel zon halen we vanmiddag gemakkelijk 15 tot 17 graden. Die zon die krijgt het gaandeweg wel moeilijker. Er komt geleidelijk aan wat bewolking opzetten. En ook de wind spant aan. Die komt uit een zuidelijke hoek en wordt in de loop van de dag toch wel matig. Met aanvoer van zachtere lucht en geleidelijk aan ook meer wolken. Er is een storing onderweg. Die storing die komt dan ergens vanavond aan. En daarachter zit dan ook weer heel veel zachtere lucht. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam!
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
9: Wel, zeg, zo goed gezind.
10: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
9: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
10: echt?
9: Ja, tuurlijk.
10: Veranda-comfort in Torhout.
11: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
10: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
11: Kijk op

0: socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом цього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
0: Die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Sertlebrugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
4: Ik wil stralen, ik wil zingen.
3: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
2: Dit is VBRO.

Nee, ze zijn niet van de week gemist, ook niet van de klasje. Ze zijn wel degelijk prominent van de partij, maar niet meer als VBRO trotsplaat. Vorige week waren ze dat de hele week lang. Sascha en Davy, hun nieuwe single Zijn het je ogen. Het zou bijna vreemd zijn, moesten ze ook natuurlijk na die week trotsplaat niet een keer te horen zijn in onze VBRO ontbijtshow. Bij deze, de remake van dat fantastische liedje van Koos Albert Zaliger, Zijn het je ogen, een Vlaamse productie voor deze herfst. Richting Geert Naassens, ochtendweerpraatje.

We gaan weer naar een bijzonder merkwaardige en memorabele oktoberweek toe. Temperaturen gaan weer heel hoog uitkomen de komende dagen. En dat is toch best wel weer heel opmerkelijk. In tijden van klimaatverandering mag weinig nog verwonderen. Maar wat deze week opnieuw van warmte gaat geproduceerd worden, is toch weer ongezien. Vandaag merken we daar aanvankelijk nog niet veel van. De dag begint koel, zoals verwacht, met temperaturen die een flink stuk onder de 10 graden zijn uitgekomen. Maar die temperaturen gaan snel de hoogte in. We starten immers met veel zon en die warmt de zaak op. Uiteindelijk halen we vanmiddag 15 tot 17 graden met een toename van de bewolking. Er komt immers nog warmere lucht binnen en een warmtefront gaat daaraan vooraf. En dat zal dan vanavond en vannacht door onze regio trekken, waarbij we dan de komende dagen in nog warmere lucht terechtkomen. Je zult dus zien dat vandaag de bewolking geleidelijk toeneemt, net als de wind. Die komt uit een zuidelijke richting. En misschien dat er aan het eind van de dag ook wel een druppeltje valt, wie weet. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt. Beetje regenachtig, er kan wat lichte regen vallen, maar geen grote hoeveelheden bij temperaturen die dan amper onder de 14 graden uitkomen. Een heel erg zachte nacht dus, met hoge minima. Ook nog altijd een goed doorstaande zuidelijke wind. En morgen komen we dan in die heel warme lucht terecht. De maxima gaan nog hoger zitten. We gaan eigenlijk zelfs gemakkelijk richting 20 graden toe. Wie weet 21 als de zon wat meewerkt. Maar er is veel bewolking en mogelijk valt er al eens een druppeltje. Misschien in de middag toch wel een waterig zonnetje dat doorbreekt. Daarbij dan tegen woensdag, donderdag wel veel zon. Die breekt dan wel volop door. Bij hoge temperaturen, 20 graden, alsof het niks is. Misschien woensdag iets minder, maar donderdag halen we dat dan zeker. Waarna dan vrijdag een volgend front met wat minder warme lucht weer binnenloopt. En dan vallen we tegen het weekend weer terug op meer normale oktobertemperaturen. Veel neerslag lijkt er daar echter ook niet mee gemoeid te zijn. Integendeel, ook naar volgende week toe wijzen de eerste kaarten op aanhoudende invloed van hoge druk.

0: Ja, bijna niet te geloven dat deze maandagse VBRO-ontbijtshow ook alweer op zijn allerlaatste benen loopt. Met de Chai Coltrane zaten we nog een keer in het jaar 1973, die vroege 70s. Misschien bedacht je de afgelopen dikke 3 minuten wat je allemaal hebt gedaan in die periode, wat je allemaal deed, hoe jong of je hoe oud je toen al was. In ieder geval, je krijgt van tijd tot tijd zo'n onvoorwaardelijke VBRO-klassieker tussen de Nederlandstalige muziek. Ook in onze VBRO-ontbijtshow is dat niet anders. En zo gaat het verder op deze 12e van oktober. Deze eerste werkdag van week 42 alweer in het jaar. Tel er 10 bij. Ja, dan weet je het, hè, dan zitten we helemaal op het eind van het jaar. Dus zo ver zijn we inderdaad alweer gekomen. Ik wens je een fijne maandag en een goede start van de werkweek.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

0: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
1: Dit is

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd over.

0: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Hollebeke, een deelgemeente van Ieper, is een auto zaterdagnacht rond 3:30 tegen een elektriciteitspaal gebotst. Door de zware klap knakte de paal volledig af. De 2 inzittenden, 2 mannen van 23 uit Ieper en Komen, bleven ongedeerd. De bestuurder had niet gedronken. Tijdens de opruimingswerken werd de Komenseweg volledig afgesloten. Ook in Wervik gebeurde zaterdagnacht een spectaculair ongeval. Een bestuurder van 45, een TikToker met 20.000 volgers, reed rond 1 uur recht door tegen een woning in de Nieuwstraat en sloeg een gat in de gevel. De man bleek onder invloed en reed met de wagen van zijn neef nadat hij volgens de krant van West-Vlaanderen de sleutels had gestolen. De bestuurder werd door de politie opgepakt. In Menen zijn zaterdagnacht 7 bewoners, onder wie enkele jonge kinderen en een baby, korte tijd geëvacueerd bij een woningbrand. Rond 1 uur viel in een slaapkamer van een woning een elektrisch verwarmingstoestel op een matras. De matras vatte daardoor vuur. De vader reageerde snel en sleurde de brandende matras zelf naar buiten. Toen de brandweer aankwam, hoefde ze niet meer te blussen. De woning werd wel geruime tijd geventileerd om alle rook te verwijderen. Er raakte bij de brand niemand gewond. In Nieuwpoort is zaterdagavond brand ontstaan in de Carrefour Express aan de Albert 1-laan. Rond 7:15 begon de zekeringskast in de kelder te branden. Alle klanten werden tijdig geëvacueerd. De brandweer doofde het vuur met een blusapparaat en ventileerde daarna de winkel. Er raakte bij de brand niemand gewond. En de stad Brugge wil beslag laten leggen op een vakantiewoning van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans en haar echtgenoot. Volgens de stad is de vergunning van de woning niet in orde. Een rechter legde eerder al dwangsom op, maar die werden niet betaald. Laremans en haar man betwisten de aantijgingen en zullen zich tegen een mogelijke beslaglegging verzetten.
3: Wel zeg, zo goed gezind.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
1: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
1: Kijk op verandacomfort.nl.

Een van de grote hits van Two Man Sound, Charlie Brown uit 74. Ja, goedemorgen en welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en dit is, je mag drie keer raden, inderdaad koffietijd. Altijd goede muziek en zeker de goede koffie van VBRO. Hè? Ik zit te lurken aan een lekkere kop koffie. En dat mag je ook doen aan de andere kant van het toestel, hè? We gaan je vergasten met goede muziek. Onder andere PC Brown, zijn allerlaatste opname. Jammer genoeg, maar daar komt-ie. Zaterdagnacht.

Ondertussen is hij ook al de kaap van 50 voorbij. Zo vlug gaat de tijd, hè, ook voor Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. Dat is een goede zaak. Het moederlied. Ja, vader Abraham met Wesley. Waar is de tijd, hè?

0: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start koel. Temperaturen zijn, zoals verwacht, de voorbije nacht flink onderuit gegaan. De minimumtemperaturen zitten overal een heel stuk onder de 10 graden. Met wel een heldere start van de dag. Temperaturen lopen dan ook weer heel snel op. Met veel zon halen we vanmiddag gemakkelijk 15 tot 17 graden. Die zon die krijgt het gaandeweg wel moeilijker. Er komt geleidelijk aan wat bewolking opzetten. En ook de wind spant aan. Die komt uit een zuidelijke hoek. En wordt in de loop van de dag toch wel matig. Met aanvoer van zachtere lucht. En geleidelijk aan ook meer wolken. Er is een storing onderweg. Die storing die komt dan ergens vanavond aan. En daarachter zit dan ook weer heel veel, veel zachtere lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen. Ik wil stralen, ik wil zingen. Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
6: Dit is VBRO.

Een van de meest succesrijke artiesten momenteel in Nederland. Marco Schuitmaker met dat liedje met die rare titel, hè? Loezoe. Maar kijk, we zijn weer toe aan onze rubriek Lachen is plezant. En lach maar eens mee met Romain de Koning.

Mijn onkel Mille heeft een geweldige verkoudheid. Zo erg zelfs dat hij te bed moet blijven en er de huisdokter moet worden bijgehaald. De man van de wetenschap onderzoekt mijn onkel Mille grondig en na 3 kwartiers van vruchteloos wringen en duwen zegt uiteindelijk de dokter: Mille, je hebt een zware kuim vast. Blijf dochtogen in je beide. Ik zal iets geven voor een keer goed te zwieten. En zonder nog een woord te spreken zet de dokter zijn hoed op en wil de kamer verlaten. Verwonderd roept mijn onkel Mille hem terug en zegt: excuseer man dokter, morgen moet mij nog iets geven voor te zwieten. En de dokter, die doodkalm, zegt: dat komt Mille, morgen zijn ik er maar rekeningske. Mijn onkel Mille en 2 vrienden komen hijgend het perron van het station opgestormd. Op het nipje te laat, want de trein voor Brussel zet zich juist in beweging. Gelukkig is de stationschef, die dergelijke gevallen gewoon is, zeer bij de hand. Hij opent nog de deur van het laatste wagon, wipt er de 2 vrienden in, doch het is te laat om er nog mijn onkel Mille bij te krijgen. Deze blijft beteuterd alleen op achter op het perron, terwijl hij de wegrijdende trein en zijn wuivende vrienden ziet verdwijnen. De stationschef tikt beleefd aan zijn pet, terwijl hij verontschuldigend tot mijn onkel Mille zegt: spaat maar meneer, morgen kan er een neem hier kunnen bakragen zijn. Mijn onkel Mille beziet met treurige ogen de chef en zegt dan beteuterd: spaat maar nog meer meneer, want ik moest naar Brussel en die 2 die op een trein zitten brachten maar mijn zus naar de stoorse.

0: thuis, op het werk of in de auto. Overal VBRO.
1: Meisje met je treurige ogen, kom eens bij mij. Zeg wat er scheelt en waarom zit je er zo triest bij? Niemand vraagt jou op de dansvloer of geeft jou een hand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronse zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

Ja, ja, van onze muziek kan je alleen maar happy worden, hè. We hoorden Jan Keizer met Annie Schilder en de groep Band Zonder Naam. En ook Wesley Bronkhorst. Tutti colori, alle kleuren van de regenboog. En we zitten in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VWRO. Eddie Govert is mijn naam, we gaan er een keer in vliegen, zee. Voilà, Anja Jelles die komt eraan. En die droomt al van vrijdagavond.

Vlaamse artiest van de dag voor deze werkweek. En ik dacht eraan van een keertje iemand aan het werk te laten die niet aan het zingen is, maar wel een instrumentist. En meer bepaald een accordeonist. En niet de eerste de beste, maar een bekende naam. Ik heb het over Albert Hennebel. De man uit de Westhoek. Niet zo ver van Ieper woonde hij. En hij speelde de pannen van het dak. Een van onze grote namen, want hij was zeer bekend over heel Vlaanderen, ook in Wallonië en zelfs een stukje in Noord-Frankrijk. Ik heb de man diverse keren ontmoet tijdens accordeonfestivals, waar ik ook optrad als Le Grand Julot natuurlijk, maar Albert heb ik altijd een warm hart toegedragen. Het was nog iemand, ik kan misschien zeggen van de oude stempel, maar hij speelde zoveel LP's bij elkaar, het is niet te tellen. Zelfs zijn zoon, Benny, heb ik nog leren kennen. En met Benny, met zijn zoon trouwens, heeft hij nog zijn laatste LP's opgenomen. En op een van die LP's stond er een liedje waar ik de auteur van was. Inderdaad, ik was de componist van een liedje wat hij gespeeld heeft. Geniet van Albert Hennebel met Pour une vie entière. Daar komt-ie.

Een liedje uit 1968 van Franka, waarmee ze in der tijd heel wat ophef maakte. O impresario, maar het zit vol met waarheden, hè? En we zijn toe aan onze eerste Vlaamse.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Dit is VBRO.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Steve, is het toch zeer dat die oven opstaat?
1: Ja, die oven mag nog altijd opstaan. We hebben een nieuwe trotsplaat. En het is niet zomaar de eerste de beste. Het is een duetje tussen Steve Tillens en Piet Huizentruit, de meesterkok. Ja, wat hebben we vandaag geleerd? Ik zou het zeggen. Maar wat ik geleerd heb, dat is dat we goede muziek hebben hier bij VBRO. Hè? Zoals dit liedje van Paul Severs, 100.000 lieve woorden.

Wat ik geleerd heb, dat is dat Nederlanders van tijd tot tijd wel eigenaardig uit de hoek kunnen komen, hè? Zoals deze nieuwe plaat van Timothy, Licky Licky. Wat een titel, hè? We zitten helemaal op het einde van onze koffietijd, vrienden. Straks weer Rudy Wijns na 12 uur met zijn radioclub. En ik moet je uitnodigen om morgen ook te luisteren tussen 10 en 12. Maar vanavond ben ik er ook weer bij. Tussen 7 en 8 hebben we de Lage Landen met een speciaal thema voor vandaag. Ik verklap je dat wel vanavond. Bedankt, smakelijk eten en...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Stekenen heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Unique o John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Bij. Hey, een bij. Nee, het was Truus. Ze was er gisteren ook nog bij. En op zijn zondags kwam ze vertellen over alle schotten. En dit waren andere leuke jongens die ze bezongen in 1970.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Ja, en zo met deze maandag is alweer een nieuwe werkweek gestart. Ik hoop dat het weekend een beetje fijn was voor jullie. Dat je genoten hebt van wat rust. Alhoewel, veel mensen doen nog veel meer in het weekend dan in de week. Dat ken ik zo'n beetje. Het is vandaag maandag 12 oktober. We hebben vandaag Erik en Sanne op de praatstoel. Zij komen straks vertellen over een nummer die uit Frankrijk afkomstig is van Hugo Frey. Het werd een succes voor Sanne. Dan heb ik het uiteraard over het liedje Céline. Onze weerman is er en zometeen de nieuwe single van Helemaal Hollands. En dat liedje heet Titanic.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Ondertussen ook al een aantal jaren niet meer onder ons. Haar liedjes zijn gebleven gelukkig. Rita De Neve in 69 en vandaag op deze vrolijke maandag. Dat hoop ik dan toch. En dans de hele nacht. Nog zo'n vrolijk liedje. Dan gaan we naar 85. De beginjaren van VBRO met Denise Lassalle en My Tout.

0: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag neemt de bewolking toe. Er nadert een storing. Een storing waarachter veel zachtere lucht zit. Nochtans, ook vandaag is het al zeker niet koud. Temperaturen lopen met veel zon gemakkelijk op. Richting een 15, 16, 17 tal graden. Maar die zon die krijgt het dus moeilijker naarmate die storing dichterbij komt. Het eind van de middag is het zwaar bewolkt geworden. Mogelijk valt daar, ja, wie weet, een druppeltje regen uit. Het zou kunnen, al is de kans niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk houden we het gewoon op heel veel plekken helemaal droog. De wind spant wel aan, komt uit de zuidelijke richting. En ook vanavond en vannacht veel wolken. Mogelijk een beetje gedruppel en erg hoge minimale temperaturen daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
7: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
8: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2 euro en 11 cent per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
10: Ik wil stralen, ik wil zingen.
9: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com.
7: Almshop20@gmail.com.
9: Of via 0468 23 1680.
2: Dit is VBRO.
6: VBRO.
8: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Hier zijn we terug met een nieuwe aflevering van Voor het voetlicht, waarin we Erik van Eijgen en Sanne aan het woord laten. En het is vooral Sanne die het woord voert, want het gaat om een liedje die zij opnam. Het nummer Céline.
2: Ik vind dat nog altijd een heel mooi lied. Het deed mij enorm denken ook aan mijn oudste tante, die de oudste was van een gezin van 12 kinderen. En eigenlijk nadien, toen ik Erik zijn familie echt wel heel goed leerde kennen, dan ook wel aan zijn oudste zus Griet. Die hebben dat zorgzame in zich, dat tweede moedertje spelen. Mm-hmm. Ja, ook wel met het strenge oog en een beetje alles regelen en daar heel moeilijk vanaf kunnen stappen, maar toch met enorm veel liefde zo. En die zichzelf vaak heel veel dingen ontzeggen om toch maar te zorgen dat de rest van de familie gelukkig is.
3: Ja.
2: En dat is iets dat ik in die tekst enorm terugvond en dat ontroerde mij. Toen ik die tekst dan voor het eerst onder ogen kreeg, dan was ik enorm blij dat ik die mocht gaan zingen.
3: Het is eigenlijk ook een liedje over een meisje die ervoor zorgt dat iemand anders in de relatie komt. Dat iedereen op zijn plooi komt, als het ware. In het leven de goede stappen zet. Maar eigenlijk een beetje alleen verweest achterblijft. Hè?
2: Ja. En die daar dan eigenlijk ook niet echt spijt van heeft. Mm-hmm. Die zegt van, bon, voor mij zijn de dingen anders gelopen. Ik ben nu eigenlijk als enige nog thuis achtergebleven. Maar ik heb wel het geluk dat mijn broers en zussen iemand gevonden hebben waar ze van houden. Die dat ze gelukkig zijn nu. Ja, dan komt eigenlijk het moment waarop de broers en zussen zeggen, maar meisje, nu zit jij hier wel, nu is voor jou tijd om te leven. Mm-hmm. En dan heeft ze zoiets van, ja, maar ik zie jullie kinderen. Ik voel me daar bijna oma van, dus voor mij is dat eigenlijk al voldoende zo. Mm-hmm. Alhoewel dat er toch wel altijd ergens een verlangen zal zijn bij Céline om ook dat gezin te hebben.
3: Ja.
2: En ik wil ook zeker niet gezegd hebben dat mijn oudste tante en de oudste zus van Erik geen gezinnen, want dat zijn schitterende mensen met een eigen gezin.
3: Ja.
2: Maar ik had het enkel over dat zorgzame en dat moedertje spelen eigenlijk.
3: Ja.

We gaan weer naar een bijzonder merkwaardige en memorabele oktoberweek toe. Temperaturen gaan weer heel hoog uitkomen de komende dagen en dat is toch best wel weer heel opmerkelijk. In tijden van klimaatverandering mag weinig nog verwonderen, maar wat deze week opnieuw van warmte gaat geproduceerd worden is toch weer ongezien. We starten immers met veel zon en die warmte zaak op. Uiteindelijk halen we vanmiddag 15 tot 17 graden met een toename van de bewolking. Er komt immers nog warmere lucht binnen en een warmtefront gaat daaraan vooraf en dat zal dan vanavond en vannacht door onze regio trekken, waarbij we dan de komende dagen in nog warmere lucht terechtkomen. Je zult dus zien dat vandaag de bewolking geleidelijk toeneemt, net als de wind. Die komt uit een zuidelijke richting. En misschien dat er aan het eind van de dag ook wel een druppeltje valt, wie weet. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt. Beetje regenachtig, er kan wat lichte regen vallen, maar geen grote hoeveelheden bij temperaturen die dan amper onder de 14 graden uitkomen. Een heel erg zachte nacht dus, met hoge minima. Ook nog altijd een goed doorstaande zuidelijke wind. En morgen komen we dan in die heel warme lucht terecht. De maxima gaan nog hoger zitten. We gaan eigenlijk zelfs gemakkelijk richting 20 graden toe. Wie weet 21 als de zon wat meewerkt. Maar er is veel bewolking en mogelijk valt er al eens een druppeltje. Misschien in de middag toch wel een waterig zonnetje dat doorbreekt. Daarbij dan tegen woensdag, donderdag wel veel zon. Die breekt dan wel volop door. Bij hoge temperaturen, 20 graden, alsof het niks is. Misschien woensdag iets minder, maar donderdag halen we dat dan zeker. Waarna dan vrijdag een volgend front met wat minder warme lucht weer binnenloopt. En dan vallen we tegen het weekend weer terug op meer normale oktobertemperaturen. Veel neerslag lijkt er daar echter ook niet mee gemoeid te zijn. Integendeel, ook naar volgende week toe wijzen de eerste kaarten op aanhoudende invloed van hoge druk.

Nieuw werk uit Nederland en Damien van Os en Hard to Get met een Engelse titel deze keer. We gaan eruit met Wiltura. Tussen jou en mij ligt er eigenlijk maar één dag, want over de middag, morgen dus dinsdag, zijn we er terug. Dan is Misha Mara bij ons te gast en vertelt ze over Niets is mij te veel, een duetje destijds opgenomen met Luc Steno. Een fijne maandag nog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: Wel zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op

0: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik, hè?
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot ik onder gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot twee keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2 euro en 11 cent per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Dit is

We gaan weer naar een bijzonder merkwaardige en memorabele oktoberweek toe. Temperaturen gaan weer heel hoog uitkomen de komende dagen en dat is toch best wel weer heel opmerkelijk. In tijden van klimaatverandering mag weinig nog verwonderen, maar wat deze week opnieuw van warmte gaat geproduceerd worden is toch weer ongezien. We starten immers met veel zon en die warmt de zaak op. Uiteindelijk halen we vanmiddag 15 tot 17 graden met een toename van de bewolking. Er komt immers nog warmere lucht binnen en een warmtefront gaat daaraan vooraf. En dat zal dan vanavond en vannacht door onze regio trekken, waarbij we dan de komende dagen in nog warmere lucht terechtkomen. Je zult dus zien dat vandaag de bewolking geleidelijk toeneemt, net als de wind. Die komt uit een zuidelijke richting. En misschien dat er aan het eind van de dag ook wel een druppeltje valt, wie weet. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt. Beetje regenachtig, er kan wat lichte regen vallen, maar geen grote hoeveelheden bij temperaturen die dan amper onder de 14 graden uitkomen. Een heel erg zachte nacht dus, met hoge minima. Ook nog altijd een goed doorstaande zuidelijke wind. En morgen komen we dan in die heel warme lucht terecht. De maxima gaan nog hoger zitten. We gaan eigenlijk zelfs gemakkelijk richting 20 graden toe. Wie weet 21 als de zon wat meewerkt. Maar er is veel bewolking en mogelijk valt er al eens een druppeltje. Misschien in de middag toch wel een waterig zonnetje dat doorbreekt. Daarbij dan tegen woensdag, donderdag wel veel zon. Die breekt dan wel volop door. Bij hoge temperaturen, 20 graden, alsof het niks is. Misschien woensdag iets minder, maar donderdag halen we dat dan zeker. Waarna dan vrijdag een volgend front met wat minder warme lucht weer binnenloopt. En dan vallen we tegen het weekend weer terug op meer normale oktobertemperaturen. Veel neerslag lijkt er daar echter ook niet mee gemoeid te zijn. Integendeel, ook naar volgende week toe wijzen de eerste kaarten op aanhoudende invloed van hoge druk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben met Eddy Govert gaan graven in het grote archief. En ik vond daar een LP uit 1974 met iets met Mi Amigo hits of zoiets op. Ik zeg, ga eens luisteren. En ik vond daar toch wel een vrij onbekende artiest die een nummer van Virtura zong. Eddy Govert.
4: Je doet me lachen hoor, want dat dateert inderdaad van de jaren 70, 74 meer bepaald. Radio Mi Amigo was net opgestart en we pikten daar graag op in. Sylvain Tak had dus het verzoek gestuurd naar al de producers in Vlaanderen van: mensen, zet alle hits van het moment van de Vlaamse artiesten bijeen op één LP en we gaan dat uitbrengen. Dat wordt een knaller natuurlijk. Hè. We gaan er ook promotie voor maken op de zender. Maar ze wilden dat niet. Ze waren een beetje afgunstig op Sylvain Tak waarschijnlijk. En wat hebben we gedaan? Wel, dan hebben we die liedjes nagespeeld. En een van die artiesten die we altijd erop moesten hebben, dat was natuurlijk Wiltura. En het hitje van dat moment, dat was Als je vanavond niet kunt slapen. En we namen dat op met de Criminals. En aangezien ik een stem had die het dichtst bij dat van Wiltura aansloot, werd ik aangewezen om dat liedje te zingen natuurlijk.
3: Ja, je bent niet vermeld als de zanger
4: nee,
3: van dit nummer, hè?
4: Nee. Er stond zelfs niet op de Criminals of zo. Dat was gewoon, ja, de hits van het moment. Wie het ook zong, wie het ook gedaan heeft. Maar het was inderdaad wel Eddy Govert die het gezongen heeft. Hè.
3: En wat ik heel grappig vond was toen we hier de voorbeluistering deden, duurde het eventjes voor Eddy Govert door dat hij het zelf had gezongen.
4: Ja, maar ik

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag neemt de bewolking toe. Daarna is een storing. Een storing waarachter veel zachtere lucht zit. Nochtans, ook vandaag is het al zeker niet koud. Temperaturen lopen met veel zon gemakkelijk op. Richting een 15, 16, 17 graden. Maar die zon die krijgt het dus moeilijker naarmate die storing dichterbij komt. Het eind van de middag is het zwaar bewolkt geworden. Mogelijk valt daar, ja, wie weet, een druppeltje regen uit. Het zou kunnen, al is de kans niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk houden we het gewoon op heel veel plekken helemaal droog. De wind spant wel aan, komt uit de zuidelijke richting. En ook vanavond en vannacht veel wolken. Mogelijk een beetje gedruppel en erg hoge minimale temperaturen daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Ah, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Dit is VBRO.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tienen heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 bij Lichtervelde gebeurde vanmorgen iets voor 8 uur een ongeval in de richting van Brugge. De linker rijstrook raakte versperd met meer dan een half uur vertraging tot gevolg. In Hoogleide is de 22-jarige bestuurder na het dodelijk ongeval van zaterdag vrijgelaten. De jonge moeder van 18 kwam daarbij om het leven. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt verder. In Hollebeke, een deelgemeente van Ieper, is een auto zaterdagnacht rond 3:30 tegen een elektriciteitspaal gebotst. Door de zware klap knakte de paal volledig af. De 2 inzittenden, 2 mannen van 23 uit Ieper en Komen, bleven ongedeerd. De bestuurder had niet gedronken. Tijdens de opruimingswerken werd de Komenseweg volledig afgesloten. Ook in Wervik gebeurde zaterdagnacht een spectaculair ongeval. Een bestuurder van 45, een TikToker met 20.000 volgers, reed rond 1 uur recht door tegen een woning in de Nieuwstraat en sloeg een gat in de gevel. De man bleek onder invloed en reed met de wagen van zijn neef nadat hij volgens de krant van West-Vlaanderen de sleutels had gestolen. De bestuurder werd door de politie opgepakt. In Menen zijn zaterdagnacht 7 bewoners, onder wie enkele jonge kinderen en een baby, korte tijd geëvacueerd bij een woningbrand. Rond 1 uur viel in een slaapkamer van een woning een elektrisch verwarmingstoestel op een matras. De matras vatte daardoor vuur. De vader reageerde snel en sleurde de brandende matras zelf naar buiten. Toen de brandweer aankwam, hoefde ze niet meer te blussen. De woning werd wel geruime tijd geventileerd om alle rook te verwijderen. Er raakte bij de brand niemand gewond. In Nieuwpoort is zaterdagavond brand ontstaan in de Carrefour Express aan de Albert 1-laan. Rond 7:15 begon de zekeringskast in de kelder te branden. Alle klanten werden tijdig geëvacueerd. De brandweer doofde het vuur met een blusapparaat en ventileerde daarna de winkel. Er raakte bij de brand niemand gewond. En de stad Brugge wil beslag laten leggen op een vakantiewoning van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans en haar echtgenoot. Volgens de stad is de vergunning van de woning niet in orde. Een rechter legde eerder al dwangsom op, maar die werden niet betaald. Laremans en haar man betwisten de aantijgingen en zullen zich tegen een mogelijke beslaglegging verzetten. Na, na, na, na.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: Hey vrienden.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Que en John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag neemt de bewolking toe. Daarna is het een storing. Een storing waarachter veel zachtere lucht zit. Nochtans, ook vandaag is het al zeker niet koud. Temperaturen lopen met veel zon gemakkelijk op. Richting een 15, 16, 17-tal graden. Maar die zon die krijgt het dus moeilijker naarmate die storing dichterbij komt. Het eind van de middag is het zwaar bewolkt geworden. Mogelijk valt daar, ja, wie weet, een druppeltje regen uit. Het zou kunnen, al is de kans niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk houden we het gewoon op heel veel plekken helemaal droog. De wind spant wel aan, komt uit de zuidelijke richting. En ook vanavond en vannacht veel wolken. Mogelijk een beetje gedruppel en erg hoge minimale temperaturen daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Dit is VBRO.

0: Zit toch zeer dat die Novnov stond.
1: Het was duidelijk ook vanmiddag weer een gekke bedoeling daar in die keuken. Die vermaarde keuken met aan de potten en roerend erin uiteraard Piet Huizentruit. Met een heel klein beetje assistentie van Steve Tielens, want die bakt er duidelijk niks van. Het is wel hun nieuwe single, een fantastisch duet dus. Steve Tielens en Piet Huizentruit, vrolijke noot in de radio deze week. Wat hebben wij vandaag geleerd?
2: Nederlandstalig, met luister- en levensliedjes, meezingers en alle toppers. En daarnaast ook die onvergetelijke VBRO-hits.
3: VBRO.

Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tienen heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laarmans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De May. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Meijerzone en Luna May Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was. De May combineert een wijnbar vooraan met een gastronomisch restaurant achterin. Opvallend wordt de open keuken, waar gasten van dichtbij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent de May midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en tulpen. De serres aan de Smedepoort dienen als kweekplaatsen voor die planten. De groendienst is daar danig mee in de weer. Naast de wisselperken zullen ook de Kortenstaal bloembakken gevuld worden. Het gaat in totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerken gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbel tentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Bazaar met Ooit komt er een dag. Dat was alvast de opener voor een nieuwe avondspits hier bij VBR op deze maandag, de 12e van oktober. Welkom erbij. Wij zijn vertrokken voor een nieuwe Welkom Thuis tussen nu en 6 uur.

eerste liefde van Mieke hier bij VBR Oog in onze avondspits. Welkom thuis. We gaan op richting 16:30 alweer. En dat doen we nog met muziek uit onze snelle 10 voor we bij Geert Nazes terechtkomen. De snelle 10. Vlaanderens rapste en

0: Maar vindt je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus geen uren die mij zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Uitzichten voor vanavond en vannacht zien er bewolkt uit. We komen ook in heel veel zachtere lucht terecht, waardoor de temperaturen een flink stuk hoger zullen zitten dan de voorbije nacht. Minima 14 graden, of het zal niet veel schelen, met nog altijd een toch wel redelijk goed doorstaande wind daarbij uit de zuidelijke richting. Mogelijk valt er hier en daar ook een druppeltje. Het is zo dat het binnenlopen van die zachtere lucht met een front gepaard gaat, maar veel zal dat niet worden. Het is meestal gewoon droog. Morgen komen we dan dieper in die warme lucht terecht en kunnen we zelfs richting 20 graden gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Dit is

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters met haar hartenbreker staat ze trouwens ook nog steeds in onze VBRO Top 30. Of dat aanstaande woensdag nog het geval zal zijn, dat moeten we samen ontdekken. Woensdag tussen 4 en 6. Een nieuwe VBRO Top 30 hier in je radio. Maar goed, we zijn nog maar maandag. En ja, een beetje een stevige dag vandaag. Dus we vliegen gewoon verder richting fijne muziek hier bij VBRO. Nu met eentje van een enkele jaren geleden. Corina nog eens in je radio met Onze Liefde Leeft. Samen.

Met de fijnste uit het Nederlandstalige lied, hier de avondspits door. Dat doe je in VBRO's. Welkom thuis, hier op deze maandag bij VBRO. Trouwens, je beluistert ons nog steeds op...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tienen heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laarmans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De May. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Meijerzone en Luna May Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was. De May combineert een wijnbar vooraan met een gastronomisch restaurant achterin. Opvallend wordt de open keuken, waar gasten van dichtbij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent de May midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en tulpen. De serres aan de Smedepoort dienen als kweekplaatsen voor die planten. De groendienst is daar danig mee in de weer. Naast de wisselperken zullen ook de Kortenstaal bloembakken gevuld worden. Het gaat in totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerke gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerke meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbeltentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerke kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.
1: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
2: Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.

Django Wagner en zijn alomgekende wat diepere stem. Bachata Baliando was alvast te openen voor het tweede deel van deze maandagse Welkom Thuis hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Ook het komende uur zit weer boordevol van de fijne Nederlandstalige liedjes. Geert Naastes komt nog tweemaal langs. En we hebben ook nog een zijspoor naar iets uit de 70's van Smokey. Allemaal straks hier bij VBRO na deze hier van Marco Schaap.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor vanavond en vannacht zien er bewolkt uit. We komen ook in heel veel zachtere lucht terecht, waardoor de temperaturen een flink stuk hoger zullen zitten dan de voorbije nacht. Minima 14 graden, of het zal niet veel schelen, met nog altijd een toch wel een redelijk goed doorstaande wind daarbij uit de zuidelijke richting. Mogelijk valt er hier en daar ook een druppeltje. Het is zo dat het binnenlopen van die zachtere lucht met een front gepaard gaat, maar veel zal dat niet worden. Het is meestal gewoon droog. Morgen komen we dan dieper in die warme lucht terecht en kunnen we zelfs richting 20 graden gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO.

Nederlandstalige hits van VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig met de hits van vandaag uiteraard. Maar we blikken ook heel graag terug in ons archief. Straks doen we dat naar het Engels met Smokey uit 1976. Krijg je nog even een klassieker van hen. Maar eerst duiken we naar het Nederlandstalig archief met Bart Kuil. En een toch wel grote single toen van hem. En vandaag nog steeds op de planken trouwens. Als je hem live aan het werk ziet, dan komt dit nummer ongetwijfeld nog eens voorbij. En 1986 is dit La Mamadora.

0: Living Next Door to Alice, of Living Next Door to Alice, is wellicht de meest bekende. En deze staat dan denk ik op nummer 2, als ik er zelf een cijfer moet aangeven. I'll Meet You at Midnight van Smokey, recht uit 1976. Nog even in je radio, hier als afsluiter van deze maandagse Welkom Thuis bij VBRO. Goed, we gaan het helemaal rondmaken door het woord door te geven aan onze weerman. Dit is nog Geert Nasus.
1: We krijgen de komende dagen een heel veel zachtere luchtmassa binnen. Temperaturen die gaan voor oktoberse normen weer heel erg hoog uitkomen. Dinsdag, woensdag, donderdag. 3 dagen waarbij de 20 graden ofwel bereikt wordt, ofwel het niet veel zal schelen dat we die bereiken. Dat is voor oktober echt wel bijzonder hoog. Nu ja, verwonder hoeft het eigenlijk niet meer te doen. In het nieuwe klimaat is tegenwoordig alles wel mogelijk. Daarbij zitten we met dinsdag vrij veel bewolking. Mogelijk valt er daar een druppeltje regen uit. Woensdag, donderdag zou het dan weer vrij zonnig zijn, met dus die hoge temperaturen daarbij. Dan vrijdag toe komt er dan weer een zwak front dichterbij. Kan er eventueel wat regen vallen. En daarna zullen we dan weer terugvallen op meer normale temperaturen. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De Mee. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Meijerzone en Luna Mee Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was. De May combineert een wijnbar vooraan met een gastronomisch restaurant achterin. Opvallend wordt de open keuken, waar gasten van dichtbij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent de May midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en tulpen. De serres aan de Smedepoort dienen als kweekplaatsen voor die planten. De groendienst is daar danig mee in de weer. Naast de wisselperken zullen ook de kort- en staalbloembakken gevuld worden. Het gaat in totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerken gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbeltentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Moniquet en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor vanavond en vannacht zien er bewolkt uit. We komen ook in heel veel zachtere lucht terecht, waardoor de temperaturen een flink stuk hoger zullen zitten dan de voorbije nacht. Minima 14 graden, of het zal niet veel schelen, met nog altijd een toch wel redelijk goed doorstaande wind daarbij uit de zuidelijke richting. Mogelijk valt er hier en daar ook een druppeltje. Het is zo dat het binnenlopen van die zachtere lucht met een front gepaard gaat, maar veel zal dat niet worden. Het is meestal gewoon droog. Morgen komen we dan dieper in die warme lucht terecht en kunnen we zelfs richting 20 graden gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
2: Dit is

In tijden van klimaatverandering mag weinig nog verwonderen, maar wat deze week opnieuw van warmte gaat geproduceerd worden, is toch weer ongezien. Er komt immers nog warmere lucht binnen en een warmtefront gaat daaraan vooraf en dat zal dan vanavond en vannacht door onze regio trekken, waarbij we dan de komende dagen in nog warmere lucht terechtkomen. Je zult dus zien dat vandaag de bewolking geleidelijk toeneemt, net als de wind. Die komt uit een zuidelijke richting. En misschien dat er aan het eind van de dag ook wel een druppeltje valt, wie weet. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt. Beetje regenachtig, er kan wat lichte regen vallen, maar geen grote hoeveelheden bij temperaturen die dan amper onder de 14 graden uitkomen. Een heel erg zachte nacht dus, met hoge minima. Ook nog altijd een goed doorstaande zuidelijke wind. En morgen komen we dan in die heel warme lucht terecht. De maxima gaan nog hoger zitten. We gaan eigenlijk zelfs gemakkelijk richting 20 graden toe. Wie weet 21 als de zon wat meewerkt. Maar er is veel bewolking en mogelijk valt er al eens een druppeltje. Misschien in de middag toch wel een waterig zonnetje dat doorbreekt. Daarbij dan tegen woensdag, donderdag wel veel zon. Die breekt dan wel volop door. Bij hoge temperaturen, 20 graden, alsof het niks is. Misschien woensdag iets minder, maar donderdag halen we dat dan zeker. Waarna dan vrijdag een volgend front met wat minder warme lucht weer binnenloopt. En dan vallen we tegen het weekend weer terug op meer normale oktobertemperaturen. Veel neerslag lijkt er daar echter ook niet mee gemoeid te zijn. Integendeel, ook naar volgende week toe wijzen de eerste kaarten op aanhoudende invloed van hoge druk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om keten te schoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laarmans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De May. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Beirezone en Luna May Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was. De May combineert een wijnbar vooraan met een gastronomisch restaurant achterin. Opvallend wordt de open keuken, waar gasten van dichtbij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent de May midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en tulpen. De serres aan de Smedepoort dienen als kweekplaatsen voor die planten. De groendienst is daar danig mee in de weer. Naast de wisselperken zullen ook de kortenstaal bloembakken gevuld worden. Het gaat in totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerken gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbeltentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.

En we zijn er al meteen ingevlogen voor onze lage landen van vandaag, 12 oktober. Justin de Wild hoorde je met Cheerio, de gelauwerde plaat door de Grammy Awards in Nederland. Welkom bij VBRO, Eddy Govert is mijn naam en het thema voor vandaag dat is Spanje. We gaan nog even terugdenken aan die mooie dagen die we hadden op reis misschien hè, in Spanje. En wie krijg je allemaal? Wel, Jan Sando, ook Salim Segers. En starten doen we met de grote naam Wiltura. De Rode Duivels gaan naar Spanje. Ze gaan wel ergens anders naartoe misschien. Maar in der tijd was dat een van die successingles. Dat was in 82. Daar komen ze.

Hela, hela. Anja en Johnny hebben het naar hun zin gehad in Spanje. Vrijen in Spanje. Zo zie je maar, hè. We krijgen nog Ferry de Lids, ook Mart Hoogkamer en The New Four. Ik zie je weer in Spanje. Komen ze.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om kee te schoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsde nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
2: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik. Hè?
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot ik onder gevonden en hè? Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: het toch zeker dat die noven nog staat?
1: Ja, ja, de oven staat op. Inderdaad, wat hebben we vandaag geleerd? Onze trotsplaat voor deze week. En dat is een liedje van Steve Tillens met de keukenkok Piet Huizendruit. We keren terug vliegensvlug naar ons thema Spanje met Patrick Hamilton. Dat is een instrumental, ook met Shana, ook met Belle Perez, in het Spaans dan nog, en Henk de Bruin. España, daar gaan we.
2: De Lage Landen met Eddy Govert.

Allee, dat zal wel zijn, hè? Ook Eddie Smets vloog erin met zijn Arriba España. En we gaan eruit, vrienden, want een uurtje duurt nooit zo lang natuurlijk, hè? Morgen om 10:00 ben ik weer present op de zender voor Koffietijd. Ik hoop dat je luistert. En we gaan eruit met Wilferdi en ook met onze West-Vlaamse Lucy Loes. Eviva España, olé! Slaap lekker en geniet van onze muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall en Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsde nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
2: Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor €25 of €35. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

Tony K en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie. En mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maxima tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: VBRO. Heerlijk Nederlands.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

plots voorgoed verdwenen zijn. De route wordt wat anders nu, maar het doel blijft overeind. Een splinterkind, ik weet niet wat de toekomst brengt. Ik weet alleen dat die mooier wordt, omdat jij er bent.

0: wind. Het wordt mooier dan je denkt. Mooier, zoveel mooier dan je denkt. Mooier, omdat jij er bent.
1: Ik was een kind, nog lang niet groot. Maar ik had een bek, al veel te groot. Ik zei, oké, ik weet het al. En wat wist ik nu? Niemendal. Op 18 jaar zei ik, dit is mijn start. Dit is mijn leven. Ik ben een reus, keihard. Maar nu vandaag, iets dichter bij de meet, met een stukje leven achter mij, stel ik mij vragen over wat ik deed. Op 25 was ik al rijp. La vie est belle. De eeuwige vrijgezel. Lachen en zuipen. Het minnespel. Aan iedere vinger een andere vrouw. Altijd verliefd, maar nooit trouw. Ah ja. Ik was een grote meneer. Nu wist ik alles. Nee, zelfs nog meer. Want ik was zo jong, zo gulzig, zo zot. Het was mijn leven en dat kreeg niemand kapot. Dat is alweer verleden tijd. Maar al bij al heb ik geen spijt. Slechts af en toe was er een moment waarop je de 5 minuten van de waarheid kent. De levensklok staat al op 60 jaar. En nu komen de vragen. Hoe, wanneer en waar? Had ik gelijk? Heb ik me niet vergist? Heb ik die ene kans genomen of gemist? Wie kan het zeggen? Of denkt dat hij het weet? De bloemen krijg je pas aan de meet. Geen mens die het weet. Hoe je draait of keert. Dat heb ik geleerd. Misschien te laat geleerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie. En mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maxima tot 21 graden.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie je draait alleen veel op een dag.
2: Wat een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de